water uit 'n rots uit dat kom met Here en selfs dien ons 'n God Here wat selfs ons Here Jesus Christus uit die dood het opgewek het. En Vader vanoggend Here wil ons bid en vra Here dat U weer eens Here wonders kom doen vir ons. Lei ons Vader in Jesus naam. Amen.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 23 minute voor 11. Daar staan die klok oor na 22 minute voor 11 toe. 11 gelees deze Sebastian vir ons in Nies in Engels. Ons vraag hier vir vandag is, onthou jy nou waar jy vandaan kom, wat die traditie uit jou huis, daar jy nog elke dag saam met jou, is dit die manier hoe jy jou kinders goed maak, is dit die manier hoe jy sondag by mekaar kom, is dit die recept wat net jou ma kan regkry. Of kon, reg jy, dat is vir my 060-552-693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Morgen sê Jeline, dankie vir die lekker muziek en program, ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, van Irene November, Asla Mosobai. Eden FM, goeiemorgen.
1: Morgen Jeline.
0: Morgen Antie Millie, gaan het goed?
1: Hoe gaan het volgende jou?
0: Goed, goed, dankie en self.
1: Hallo?
0: Kan Antie Millie van
1: Hello?
0: My hoor?
1: Hallo Jeline?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Nee, dit lyk of Antie Millie nou glad die van my kan hoor. Antie Millie probeer weer, 044-884-0831, dit is die nommerkie net te leer. En dan gesels ons maar lekker saam, nee.
2: Ja vriende, dis een story van een vrou, wat haar man een rat voor die oe probeer draai het. Die man het gaan uitwerk vir een lang tykie, selfs vir een maand, maar teruggekeer onbewustelik, na 2 weke. Hy toe een vreemde man in sy kooi betrag.

wil weet, nou wie se hoed is dit dan die? Wie se hoed? As dit die, is waar, wie se hoed?

Quantities. Die Mann, Quantities, laat in die nacht. Nou, silly, ja, een man, langs die vrouw, uitgetrekkel

0: Angan budak kami.
1: Jolien is maak een woord paraat. Goeiemorgen, hoop het gaan goed samen met jou en alle luisteraars. Ek denk altijd aan die dag toe ons op mekaar gekom het jake jaar en geslag het. En was het nou oma, opa, ma, pa, kinders, kleinkinders, anties, ons allemaal saam. Ek sal het my altijd koester, die goeie dag. Maar ja, van dat hulle ook weggevallen, die ouwe geslag. As ons slag ook nie meer by die huisie. Ons het elke jaar het ons een skaap geslag. Maar ja, het is een mooie dag. Ek stuur sommer versoekie in vir my ankel Henry Tarantal en Albertinia, ou voel soos almal om ken. Het sê veel, baie veel geluk op jou verjaarsdag, my ankel, Gods reise sien op jou lewe en geniet die dag. Tot ziens, dankie Jolien.
2: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set Baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Baits, quality made affordable.
4: This week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

0: Ja, die opsies terug op die brug. Ons is byna by 4:00. Sebastian Kourich is meer as gereed om vir jou nuus te bring, weer as ook die markaanwysers. Maar hy doen dit in Engels. Engels. It is part of his heritage. Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10 GB data and 30 any network minutes for only 55 Rand. Valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the Vodapay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. Tamelik boodskapies in Waslapeland, mense wat lekker saamgesels. Eerste ene keer is die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag, Katrina.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooi dag hê daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooi dag vir almal.
0: Baie dankie, Katrina. Mooi dag vir jou ook. Goeiemiddag.
2: Ja, hots de doods.
0: Want die ma...
2: Dat is een wakkerlie die Paula.
0: Ik zeg voor jou. Ik zeg voor jou, want
2: ja, die ma. Ja, ik heb nou my so lekker geskut, Paula.
0: Ah, sy, daar sy, daar sy, die ma.
2: Ik heb my biskut geskut nou. Maar een mooie dag verder, Paula.
0: Ja. Dankie, want die ma. Mooie dag verder. Ons wat nog so ene keer en dan is dit tyd vir die vierdienis. Goeiemiddag.
3: Ek wil graag versoek iets instuur van my Dina. Oma Antima van Welbedag, Katrina van Volmond, Papa Ter Mielkam en van die Poppie en vir die jagergesin Eldewijn Cameron en sy vrou. Hulle moet die dag geniet hoor.
0: Dan sê, bye bye, dankie. It is now 4 o'clock. Here is Sebastian Kourich with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you, Sebastian. Take it away.

Ja, lekker met die klanke van Trompies, Sweetie Lover. Bring het ons by 4:30 hier op jou nummer 1 draadloos. Thank you, Trompies. So now's a good voice ready with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Eden FM, we are nearing 5 o'clock, exactly 3 minutes before the hour of 5. So now's a good way, ready with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Welcome to the last hour of the afternoon drive. Wat leen wacht nog voor ons? Ons gaan voor jou woensdag winken hier. So 10 uur 5 sekant. En dan kwart voor 6, nostalgie op zijn beste. Een muziekstuk, net een muziekstuk, wat je terugvat naar een tijdperk, een gebeurtenis, een gevoel, een ervaring. Wat je daar kan vergeten, maar dan kom hier die nummerkie wat ik kwart voor 6 gaan speel. En ik geloof, jij gaat het nostalgisch ervaren. Tussen 6 en 7 weet ons ook die grote, ja, ik moet hem zo noemen, die grote heet ons. Terrell Downs met This Is Kickback. Maar kom, spreek eens gauw advertentie en dan skakel ons oor na Senase Kova.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Ok, dankie, ons maak gereed vir die woensdag wenke, maar voordat ons daarby kom, boodskapie ontvang vanaf ons eie Celeste Babani, sy sê verjaarsdag wense aan drie queens, Bonita de Jager, my sister, my niggie Selena Ackerman en auntie Annie Spies, lekker verjaar queens, much love from Celeste Babani. En vir julle spesiaal hier is Stylistics, geniet om op die liggolwe van Eden FM.

Goeiemiddag, Mr. Pola het maandag en dinsdag jou program van soveel lach en plezier geniet saam met jou gelag. Luisteraars moet al dag morgen geniet. Dit kom van Desiree. Reg, kom ek, baie dankie Desiree, kom ek praat met u oor nog twee wenke wat ek het. As het kom by motbolliekies, motbolliekies, kan jy nou meer? Motbolliekies is die spielekies, motbolliekies. Amper sê ek is gevaarlik, maar motbolliekies kan vir jou recht af waar. Tot goeie in dit wees. Eerstens, is daar nou krieke in jou klerenkas is? Ja, krieke in jou klerenkas. Al wat jy moet doen is, nie, jy gooi motbolliekies in jou klerenkas. Ok, moet nie nie vir my vir hoe weet ek dit dan nie? Ek weet nie. Maar blijkbaar, volgens die mense wat weet, sal hy motbolliekie die kriek uitsoort. So, dis tussen hulle twee. En dan jou vullisblik. Voordat jy die plastiek daar insit, verwyder al jou reke met motbolletjies. So, gooi onder. Onder in die drom. Gooi eerst motbolletjies en dan sit jy die swartsak in. En al hy reke word verwyder. Wow, ek het die duine geweet. As dat ook iemand is wat het al reeds doen, laat weet gerus vir die hops hier by 060-505-2693. Collega's, er is wat baanies gereed met jou hoofdrekke om 5:30. Sy is hier om haar ding te doen. Terwijl ons op die punt is van kultuur en van erfenis, kom ons maak weer een muzikale draai en ons gee erkenning aan een bepaalde erfenis wat ons nooit ooit moet vergeet nie, en dit is Langarm, vooral door Bobby Hendricks. Hier is die clap clap sound op jou nummer 1 draadloos, wat ons vat na die 5:30 hoofdrekke in Afrikaans. Maar vir nou, kom ons clap clap hier in FM. Kom nou jylle, kom nou!

It is James Ingram and Mr. Quincy Jones with a classic, Just Once, on your number one radio station, Eden FM, your voice in paradise. Kom ons hou hom net daar, kom ons hou hom net so rustig en ons roep nader vir Lionel Richie en the Commodores. Net voor ons oorgaan na nostalgie toe.

0: Hierdie FM dit is Temptations met Michael wat ons bring by 10 minute voor 6. Ek glo dat jy daardie nostalgiese oomblik saam met ons geniet het en saam met ons ervaar het en dat dit goeie en mooie herinneringe teruggebring het. Net om my af te sluit, ons gesprek van ek en Bubbles gister wat gegaan het oor wat alles deel vorm van ons kultuur en wat alles deel vorm van ons erfenis. Ons stories, ons geloof, volksverhale, tradities, dit is alles goed wat deel vorm van ons erfenis. En dan ons vaardighede, ouwe skills. Al is het hoe om te braai of hoe om een beest te slag of hoe om leer te maak of hoe om te boer. Dit vorm alles deel van ons erfenis. So wanneer ons morgen erfenisdag vier, dan vier ons al hierdie goed. Rede om trots te wees op ons erfenis. Elkeen van ons. Laat dat advertentiebreek en dan sit op aktie.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Schools Hour, the program that deals with schools and education. Tonight on Schools Hour, my guest is Selvin Mouden, who is going to entertain us with school stories, and also Morten and Estelle van Rooyen. Both of them are from George. Selvin is from Nyasna. But before I start my interview with Selvin Mouden, Julia van Blanco is here for my boodskap. She says, there's this lady, learned to be a teacher. Her name is Cheseline Paulser, and she still owes UNISA 37,835 rand, and she's looking for anybody that wants to help support us so that she can graduate in this month. So if you can assist, you can contact me and I'll give you the contact information of Cheseline Paulser. Kom ons luister gou na Connie Fischer, wat een van sy oud-onderwysers wil bedank.
2: So Azie, ek hoop het gaan goed en ek hoop het gaan goed met die maatjes. As Connie Fischer hier so, 1977, het ek by een sekere school besering opgedoen en ek was uit die schooljare uit vir die hele jaar. So ek het 78 teruggegaan na die schoolinstantie toe. Weet jy, en ek sit nou 2025, sit ek in een spreekkamer. En een van hy onderwijsers van hy jare kom maar in. En hy herken my en hy sê, hy vraag my om verskoning vir wat met my die tyd gebeur het. So ek wil baie dankie sê vir meester Joey Joubert. Meester Joey Joubert, dankie vir wat jy gedoen het daar. Aas is vergewe, ek is al rei daarmee.
1: Yes, so dit is goed om vir Selvin Mouden te sien. Oud collega, die man is nou een baie interessante mens. Hy was natuurlijk by George Hoër en hulle het, vir hulle is die 1986 matriculante wat, hoeveel jaar is het, Selvin? 30 jaar?
3: Dit is nou 40 jaar.
1: 40 ook, ja. Jaar reunion gaan nou en hy gaan een bykie met my gesels. Selvin Mouden, hoe gaan het met jou?
3: Nee, Roger, ek kan nie klaar nie. Dit is baie lekker om jou weer te sien. Na al die jare, ek weet dat jy was baie...
1: Ons was goeie vriende gewees, hoor.
3: Baie goeie vriende. Ja. So, het is baie lekker om jou saam met jou te gesels, hoor.
1: Ja, nee, ons kan so maar baie stukke vertel, as ons wil.
3: Nee, ons kan dit doen.
1: Seven man... Kijk, ek dink jy was by Cornwall primair. Nie?
3: Ek was by, ja, Roger, luister hier so, dat in my eerste jare, ek dink dit was van, ons moet ook praat van grade, en standaard, soos het altyd 2 jaar by sit, nee? So van graad 1 af, tot in graad 4, dink is standaard 2, nee?
1: Ah, altyd standaard, ja, standaard 2.
3: Standaard 2, nee?
1: Ja.
3: Was ek by Pakkelsdorp primair.
1: Okay.
3: En later het ons oorgetrek en toe kom ek na Cornwall toe waar ek natuurlijk vanaf graad 2 tot graad 9, ek denk dat is die oostandard 7, was ek toe by Cornwall primair, waar ek ook dan die hoofseun was.
1: By Cornwall primair. Meneer Marlak se daar.
3: Meneer Marlak se daar.
1: Jong, jy het interessante onderwysers gehad, nee?
3: baie interessant
1: wat, kan jy niks onthou wat jy vir ons kan deel mee in die interessanthede?
3: Ja, een baie interessante man was natuurlijk onze principaal meneer Marlak.
1: Meneer Sidney Marlak.
3: Sidney Marlak, hij was een baie interessante.
1: Je kan ze misschien, hij is die hoofd als hij instap.
3: Yes, en een goeie leier. Dan was daar een meester wat altijd een indruk op mij gelaat het, Mr. Norton Scholes. Ek weet, leef hy nog?
1: Ja, hy leef nog, ek het hom verlede week gesien by jou begrafnis.
3: Ja.
1: Sy sisterse begrafnis.
3: Ja.
1: Lieflike man, man, en het snaakse ook.
3: Hy was prachtig, Roger. Prachtig man, en ek denk nog aan sy stikke wat hy altijd gesny het. Hy was een rekeningkunde man. Nou,
1: hy is die stikke vir julle.
3: Hy is die stikke. Hy het altijd gesê, hè, selwin of klas, as jylle nou natuurlijk een kasboek of een grootboek, ek kan nie het meer onthou nie, Roger. Maar as jom, die tijd was het nog dat jy alles manueel moet doen moest, man.
1: Ja, is recht.
3: Dan het hy altijd gesê, as ons nou die kolomme optel, dat ons moet nou twee strepen of twee of drie, gooi hem op een enkel dip. Het hy altijd gesê, gooi hem op een enkel dip. Nou weet ons moet op ons nou enkel lijn trek en een dubbel lijn trek onder, gooi hem op een enkel dip. So, dis van die goeie dag wat ek ontmoet, wat ek onthou, en dan was het natuurlijk, Mr. Titus, ek kan nie nou meer sy voornaam onthou nie, maar...
1: Is die een wat nou onlangs nog wat hy junk of geraak het, meneer John Titus, van Pakkelsdorp?
3: Man, Roger, ek kan nie herreig onthou nie, maar Mr. Titus, ek denk hy is al afgetree ook.
1: Hy is afgetree, ja.
3: Ja, hy was wel een skraalman.
1: Skraalman, ja, nee, hy was hier op school hier, John Titus.
3: Ja, dan...
1: Hy is in die Engelse kerk, Amerikaanse kerk.
3: Dan moet het hy wees, ja.
1: So ook een karakter, nee?
3: Hy was nou een karakter gewees, nee? En so aan, maar hy was eindelijk een stil karakter, Roger.
1: Een stil
3: karakter gewees, nee? Ja, Roger. Ja, dis van die staalkies en van die mense wat ek kan nou doen. Roger, jy weet nou, is nou langer as 40 jaar terug.
1: Dis is lang terug, sê jy, man.
3: Ja, dis
1: nou... Kijk, jy is nou al een opa, man.
3: Ja, ek is al een opa. Luister, Roger, ek is nou al een opa van 4 kinders.
1: Yes, ook 4 kleinkinders.
3: 4 kleinkinders, ja. Luister, my dochter is die jongste nou. Sy is 27. Ek het nou hier aan die dag hier by die Caros Hotel het ek
1: wat nou Wilderness Hotel is,
3: wat
1: ja.
3: Nou Wilderness Hotel is, het ek een funksie, het ek gepraat daar so by, ek denk nie, maar dat is so my God, hoe noem het jou broerse kind? Hoe noem jy dit nou weer?
1: Oe, jou neefie, of jou niggie.
3: Wat is ek van die, ek is haar oom.
1: Ja.
3: Ja, ek is haar oom, nee.
1: Ja, ja.
3: Toe sê ek van haar, los ek haar met een boodskap. Toe sê ek van haar, far away in the sunshine, are our highest aspirations. We may not reach them, but we can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead. En ek wil vir my dochter sê, mag die paakie waar langs jou lewe lei, net met rose besaai wees.
1: Ja.
3: En dis die boodskap wat ek vir haar wil deerdra. Roger, en nou van die laarskool af, kan ons beweeg dat die
1: hoorskool toe. George, hoor, kijk, jy was een eisterij, jy was ons hoofdseen op die oude in 1986. Yes.
3: Roger, soos ek sê, ek was nou hoofdseen by Cornwall Premier gewees, en daarna, dis waarom ek sê, dis so'n merkwaardige man, die Mr. Marlak, het hy sommer saam met my beweeg om hoërskool toe ook om daar by hoof te wees. En daar was ek toe, ja, daar was ek toe van graad 10 af, nee, van graad 10 af.

0: father, you know, that's, I say, no, that my father, they know, but he less an khan. I say, my mother, Jay, in Robbenheimer, as much as what the big class was, in Karlsruhe, Jelle yard, but an. No, fry owns. Ik was altijd maar die leer, of je zegt voor haar zo. Maar meneer, hoe bedoel meneer nou? Hij zei, daar zit je het scherp. Zijn niet zo niet? Die wof zijn niet zo niet? Die inspecteur zijn niet zo niet? Dat dit was op een inspecteur. Zij zei scherp zo. Hij zei, want wie, wat gebeurt nou? Jullie gaan ons nou... Vrijdag aan en zaterdag aan gaan jullie ons nou klaps doen. En dan zijp jullie ons. En dan zijp jullie ons bevangen. En als jullie nou zo bevangen gesijp is, dan zien jullie ons nog kans voor vrouwmensen. Is het niet zo niet? Nou zeg ik, nee meneer. Hij zei, daar zijn jullie het schap. Ik zei niet zo niet. Die principaal zijn niet zo niet. Die inspecteur zijn niet zo niet. Jij zei schap zo. En nou, als jullie nou bevangen gesijp is, dan zien jullie ons nog kans voor vrouwmensen. Is het niet zo niet?
1: Ja.
0: Nee, maar ik zei je dat zelf. Ik zei dit zo niet, de wolf zei dit zo niet.
1: Jij zei dit zelf.
0: Jij zei zelf zo. En dat leidt tot tiener zwangerschappen.
1: Ja.
0: Dat is iets wat ik aan het doen, Roger.
1: Ja, ja. Yes, dat is bij je snacks. Ik kan toch aan je story. Kun je nog, is er nog een andere story voor ons afsluit? Is het nou het Nijsse secundair?
0: Is van Nijsse secundair.
1: Ja, Mr. Eierwille.
0: Ja, Mr. Eierwille. En ik weet niet, onthou je nog van Billy Geland?
1: Natuurlijk. Ja, hij is oorlede Billy Geland. Hij is
0: oorlede Billy Geland.
1: Hij heeft Billy het bybelkunde gegeen by die school.
0: Yes.
1: Stil, ou, ek sal sê.
0: Baie stil.
1: Ja, rustig,
0: maar rustig gewees ook, nee. En... jy onthou seker nog ook vir meneer Hector Malgasman.
1: Ja, Hekkie, ook oorlede.
0: Hekkie, ook oorlede. Hy het my die stuk vertel eindelijk.
1: Hy is vol stukke gewees.
0: hy was nou vol stukke. En jy weet mis wat die posteer het Billy gelaat gehad. Baie vet honde posteer en zulke gedagte. En hij vertelde mij die stuk een dag, terwijl ons ook nog daar zo, terwijl ons aan de boter zat, weet hij, vertelde mij die stuk, jong, weet jij, dat een labbervanger het balie al gevangen. Ik zei, nee, ik weet niet, hij zei, maar balie, was moest nou een vet baba, en hij een dag, toe kryp hy ook daar so in die jaart rond daar rond en so in en toe sien die labbervanger om en die labbervanger dink dat hier toe was nou van val in gedagte met Balise postie
1: yes, hy dink is een oulike rondskapie
0: en hy kom neer en hy vang van Balie in die klauwe en hy vlieg met Balie op in die lucht op. Maar hy sê, later had dit by te zwaar voor hom geword van die labbevanger. En Wallace, dat is nou Billy's broer.
1: Sy broer, ja.
0: Wallace komt toe uit en is net daar die tijd wat die labbevanger toe vir Billy laat los, wat hy val, want Billy het te zwaar geword in die lucht. En hy sien Billy in die, uit die lucht uitkom en hy sê, Mama, Wallace nou. Mama, kom kijk, Billy kan vlieg. Ja, daar is wat die staartjes wat ik op kunnen doen vandaag hier daar, hoor je.
1: Ja, dat is straks, man. Ja, dank je, Seven. Kijk, dit op terug te komen. 1986 reunie. Ek dink dit is 8 en 9 Desember.
0: Yes, as 8, 9 en 10.
1: In 10 Desember. Desember. 1986, wie ken jou onthou? Wie was allemaal in hy klas?
0: Ja.
1: In hy graadgroep is ons baie.
0: Ek onthou Malcolm Cameron.
1: Ja, Malcolm.
0: Ek onthou Jacobus October.
1: Ja, Chappie.
0: Ek onthou...
1: Hy is jou manne gewees, hy.
0: Ja, ja. Ek onthou van Mada.
1: Ja, ja.
0: Ek weet nie wat Mada so van nou
1: nee,
0: is.
1: Ek, ja, ek ken van Mada, ja. Ja, ek kan ook nie nou van nog onthou nie.
0: Ja, Mada en dan natuurlijk Beryl. Ik denk Beryl so van is nou Flanagan.
1: Ja.
0: Flanagan, ja. En hulle is ook...
1: En Roger... Hulle is die, hulle is die, hulle organise die story, nie?
0: Yes, yes.
1: En ons gaan nou oor...
0: En hulle is, hulle is eindelijk Mada en, en Beryl en ek nou natuurlijk, natuurlijk is nou in die organizing committee.
1: En ons gaan nou binnenkort Beryl se stemnota stuur.
0: Yes, jy kan Beryl se stemnota.
1: Waar sy nou die detail gee. Ja.
0: Vaar ook die detail daar en sy sal het natuurlijk doen. En op die oomblik, Roger, sikkel ons nog om al die mense wat van destijds, want jy weet, is 40 jaar terug.
1: Het is.
0: Ons kan nie
1: julle is een stevige klompie gewees.
0: Ja, ons was een stevige klompie. Oh. En ek het nog net vir jou een paar name genoem, wat ja. Ek ook kan onthou uit daar jare
1: ja,
0: uitgestaan.
1: Ja.
0: So, met jou hulp wil ons ook met jou en die radio's hulp wil ons ook probeer om die mense nader te trek uit daar die jare uit om die vir die persone wat nou nog leef ja. Jy weet natuurlijk baie van ons van die persone is nie meer
1: en het gaan lekker wees
0: nie, met ons,
1: ja, het gaan lekker wees om hulle allemaal te sien
0: so, dat was ek wens dat ons net met jou in die radiostasie
1: sal help, ja.
0: Wil ons die meeste van die mense betrek en weer nader laat kom en net hulle contactnummers en contactbesonderhede krijg, ja. So dat hulle ook deel van die hele event kan wees, man.
1: Is jy bereid om jou nummer te gee?
0: Ek is bereid om my...
1: So skryf het af as jy 1986 in matriek was, by George Hoërskool.
0: Ja. My nummer, is altyd die nummer waar ek beskikbaar gaan wees, is 08-22-53-880.
1: Dankie. Dankie, Selvin Mouden. En dit is dan ook, as jy nie die nummer gekryd, jy kan my ook kontak. Ek sal hier in verbinding sit met Selvin Mouden. En kom ons luister na, baie dankie Selvin. Baie gekom het, speciaal gekom het van Nysnaaf.
0: Baie dankie Roger, ek waardeer dit man, ek waardeer die hulp van Eden Effe en een van jou as my vriend.
1: Natuurlijk man, natuurlijk Selvin.
0: En as persoon is op by Eden Effe.
1: Ja, dankie. En kom ons luister nou na Beryl Flanagan.
2: Maar om terug te kom na die Vrydag toe, die gedachte is dan om die Vrydag miskien op die Rosemore Stadium, daar sal ek daar miskien te kyk om te boek en dan daar die Vrydag aan te breid het. Die Saterdag is die gedachte natuurlijk dan om by die see potties te gaan maak, sê drie verskillende soorte potte. En die Sondag is die gedachte om een lunch te eet, waar ons natuurlijk ons onderwijsers uitnooi, verskillende onderwijsers, en daar moet ons maar allemaal koppen by mekaar sit, tussen ek en ma, dat ons probeer uitvier wie was, wat de onderwijsers was aan, om ons op een redelijke klomp afgekom.
3: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.